0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de maandagochtend. Ja, de eerste dag na het weekend. En het leuke is, ja, leuk. Ja, kijk, er staat weer een nieuwe week te beginnen. Een nieuwe schoolweek waarbij je vast en zeker weer heel veel leuke dingen gaat doen. Misschien ga je deze week wel op schoolreisje bijvoorbeeld. Zou zomaar kunnen. En ja, die maandag is dan wel de eerste dag dat je weer lekker naar school gaat. Misschien heb je een heel leuk weekend gehad. Misschien ook wel een druk weekend met belangrijke sportwedstrijden. Ja, en dan is vandaag weer de dag dat je vroeg op tijd op moet gaan staan. Want anders ben je straks te laat. Ja, moeten we natuurlijk niet hebben. Dus wij gaan er met Hallo Kids Radio weer een hele leuke ochtend van maken. Als je namelijk nu naar buiten kijkt, dan zie je dat het al licht is. Dus dat is sowieso fijn, hè? Een soort biologische wekker. Maar het is pas een paar minuten over 6. Ja, dus je hoeft niet nu al naar beneden te rennen, naar de keuken en snel je boterham op te eten. Want je hebt nog wel even tijd, want de meeste scholen die beginnen pas om 8:30. En wij met Hallo Kids Radio beginnen dus iets eerder. Om zeker te weten dat je op tijd opstaat, dat je een lekker ontbijttip hebt gehoord. Dat je hebt meegezongen samen met mij voor de verjaardag natuurlijk. Ook belangrijk, doen we altijd om 7:30. En straks misschien dat je dan wel meedoet met de prijsvraag. Voor nu gaan we eerst eens even beginnen met muziek. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

Beste jongens, beste meiden. Het klinkt misschien niet zo bescheiden, maar mijn taak is heel belangrijk. Daarvoor heb ik veel talent. Ik weet, het klinkt misschien wat dwaas.

S'morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: een kabouter-t-shirt niet. Hij werkt met liefde en kaboutervlijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes, dit is niet.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was Zoentjesdag. Die dag geven de Sprookjesbosbewoners elkaar een zoen als ze elkaar tegenkomen. Assepoester had lang naar deze dag uitgekeken.
1: Mijn lieve, lieve prins, wat mis ik je. Mwah! Het is Zoentjesdag vandaag. En mijn prins is ver, ver weg. Gelukkig heb ik veel vrienden in het Sprookjesbos. Ik ben benieuwd wie ik als eerste een zoen mag geven.
2: Ah, dag prinses Assepoester. Eindelijk iemand. Ik heb vandaag nog niemand gezien.
1: Dag meneer de ezel. Vrolijke Zoentjesdag.
2: Oh, is het weer van datum?
1: Ja, leuk hè? Iedereen die ik tegenkom krijgt een kusje van mij.
2: Oh, ja, ja.
1: Jammer, je staat te hoog. Je zal tevreden moeten zijn met een handkusje.
2: En jij met een knipoog. Nou, hopelijk maak ik je prins niet jaloers.
1: Nee hoor, op Zoentjesdag mag het. Dag! Wat raar, het bos lijkt wel uitgestorven. Joho! Is er iemand?
3: Wanneer komt Assepoester nou naar buiten?
4: We willen een kusje.
3: Ja.
5: Ja, ik wil ook.
6: Ja, anders ik wel.
0: Maar de meeste Sprookjesbosbewoners hadden eigenlijk een hekel aan Zoentjesdagkusjes. Ze proberen zich op die dag dan ook niet te vertonen.
2: Nou, hopelijk vinden ze me hier niet.
1: Eindelijk iemand.
2: Prinses Assepoester.
1: Eindelijk iemand die ik een zoen kan geven.
2: Ja.
4: Zal ik me hier verstoppen?
1: Meneer de Reus, wat een verrassing.
4: Assepoester.
1: Waar zijn de anderen nou? Misschien gewoon thuis gebleven. Hallo, is er iemand thuis?
7: Nee hoor, niemand.
1: Maar ik hoor u toch?
7: Nee hoor, je vergist je. Hier is niemand.
1: Kom nou, mevrouw de heks. U houdt me voor de gek.
7: Ik hou niemand voor de gek. Ik ben niet thuis.
1: Maar nu ik u zie, moet ik u toch een kusje geven. Dat hoort zo op Zoentjesdag.
7: Hebba!
0: Assepoester gaf haar een kus. Maar de heks heeft natuurlijk een hekel aan zoenen en kusjes. Ze houdt niet van liefdoenerij. Daarom besloot ze zich op een betere plaats te verstoppen. Ver, ver weg in het bos.
7: Zo, nu ben ik heel diep in het bos. Hier komt nooit iemand. Dan heb ik geen last meer van dat kleffe gedoe.
1: Hè? U weer?
7: Wat doe jij hier nu weer?
1: Nou ja, ik loop Sprookjesbosbewoners te zoeken. Maar het lijkt wel of iedereen verstoppertje speelt.
7: Ik geef ze geen ongelijk.
1: Wat kan u soms grappig zijn. Nou ja, er zit niks anders op.
7: Nee, hè? Niet weer!
0: Maar Assepoester liet de heks geen keus. Het was Zoentjesdag, dus er moest en zou gezoend worden. Die arme heks kon het echt niet langer verdragen.
7: Ik vertrek uit het Sprookjesbos en ik kom pas terug als deze vreselijke dag voorbij is. Al dat gesnek en gesmakker. Hoppa, ba, ba.
8: Oh, nee!
0: Ja, lieve kinderen. De wolf, de reus en de heks waren alle drie op de vlucht voor het gekus op Zoentjesdag. En nu moesten ze elkaar zoenen. Nou, dat was met tegenzin. Gelukkig voor Assepoester waren er ook Sprookjesbosbewoners die wel van een kusje hielden. De kabouters bijvoorbeeld. Ze hebben niet voor niets staan wachten bij het kasteel. Ze kregen allemaal een smakkerd van Assepoester. Dat doet me denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: De keizer in zijn naki. Ik hoor hem nu en ik denk ineens... Oh ja, ik had pas een berichtje binnengekregen van een mama. Namelijk, ik heb me even bijgezocht. De mama van Tobias. En Tobias is pas 3 jaar. Maar die moest altijd heel hard lachen als hij het blote pillenmuziekje hoorde op de radio. Maar ja, ze wisten niet hoe het liedje heette. En toen ben ik zelf ook even gaan zoeken. Toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niet precies welk liedje jullie bedoelen. Maar nu hoor ik deze, keizer in zijn naki. En ik denk, hey, volgens mij bedoelden ze deze. Dus ik heb

Dat het liedje was wat ze zochten. Want ja, we hebben natuurlijk heel veel bekende grote hits op de radio. Want net bijvoorbeeld al Kinderen voor Kinderen, Huntrix kwam voorbij, K3 kwam voorbij. Maar ja, af en toe hoor je ook hele leuke liedjes voor kinderen of voor ouders die je misschien wat minder goed kent. En als je nou een keertje wil weten, net zoals de mama van Tobias, hoe een liedje heet, mag je dat gewoon even vragen. Via Hallo Kids Radio Telefoon of via de mail vinden we helemaal niet erg. En via diezelfde manier kan je natuurlijk nu ook een liedje aanvragen. Want misschien dat je denkt, ja, ik ben vandaag lekker vrij. Ik zou wel een leuk liedje willen horen waar ik lekker op kan dansen. Nou, dan kan dat zeker. Stuur hem even in via de Hallo Kids Radio Telefoon of via de mail. En ik heb bijvoorbeeld al een verzoekje klaarstaan van Max.

0: Muziek van de Kinderen voor Kinderen. En dan is het nu hoog tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, deze week is DJ Arnoud lekker op vakantie. Dat betekent dat ik de platenkast mag openen. En ik heb als thema bedacht liedjes uit de Zero's. Want wat was namelijk het verhaal? Vorige week hadden we liedjes uit de jaren 90. En iedere keer als ik dacht, oh, dit is een leuk liedje. Dan was het, oh, 2003. En oh, dit is een leuk... Oh, 2005. Oh, 2001. Dus ik dacht, nou, die liedjes die ik eigenlijk dus graag vorige week wilde draaien, die komen gewoon mooi deze week aan de beurt. Want de Zero's, ja, toen werden natuurlijk ook heel veel leuke liedjes gemaakt. Van 2000 tot 2009. Dus meteen even voor de papa's en mama's. Als jullie een leuk liedje willen horen uit deze tijd, laat het dan even weten, hè? Want ik kan wel wat tips gebruiken. En het eerste liedje wat ik ga draaien is een liedje uit een Disney-film. Namelijk van Brother Bear. Zo'n film die volgens mij lang niet iedereen gezien heeft. Maar wel een mooie film. En, ja, belangrijke, Phil Collins, die hele bekende zanger, die liedjes gemaakt had voor Tarzan, die werd toen voor Brother Bear nog een keer gevraagd. Want Disney dacht, ja, jij kon zo mooi zingen. We willen graag dat je nog een keer de liedjes maakt. Dus we gaan terug naar 2003. Want toen kwam dit liedje uit bij die film Look Through My Eyes. Oftewel, kijk door mijn ogen. En die ga je nu horen op Hallo Kids Radio.

liedje over die kleine hondjes, de Chihuahua's, hoorde je op Hallo Kids Radio. En dan is het nu alweer tijd, want het is vandaag maandag, voor een nieuwe prijs die we weggeven. Het is tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op iets leuks. Namelijk, ik heb het in mijn handen, een heel groot zoekboek. Waar je dus lekker uit voorgelezen kan worden. Oh nee, ik zit even te kijken, maar het is eigenlijk helemaal geen voorleesboek. Nee, het is een soort, je ziet een heel groot plaatje. En dan is de bedoeling dat jij zo snel mogelijk alles kan vinden wat erin staat. En dat is dus helemaal gethematiseerd rondom Paw Patrol. Hartstikke leuk natuurlijk wat je online kan kijken op YouTube. Maar natuurlijk ook op tv, die serie. En de prijsvraag van deze week voor dat Paw Patrol zoekboek is als volgt. Welke dieren spelen de hoofdrol in Paw Patrol? Nou, als je het wel eens gezien hebt, dan is dit volgens mij niet zo'n moeilijke vraag. Dus de vraag nog een keer. Welke dieren spelen de hoofdrol in Paw Patrol? Zijn dat A, katten? Of zijn dat B, paarden? Of zijn dat C, honden? Dus welke dieren spelen de hoofdrol in Paw Patrol? Nou, als jij het goede antwoord weet, stuur dat in via de Hallo Kids radiotelefoon en via de mail of via het prijsvraagformulier. Want als je namelijk via het prijsvraagformulier op onze website doet, dan zie je meteen ook een plaatje van het boek staan. Dat is helemaal handig natuurlijk. Dus, nog één keer, als jij dat leuke grote zoekboek van Paw Patrol wil winnen, is de vraag welke dieren spelen de hoofdrol in Paw Patrol? Zijn dat A, katten, B, paarden of C, honden?

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoelains. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoelains kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer maandag. Maandag 18 mei. En dat betekent de eerste schooldag na een lekker lang weekend. Oh ja, want afgelopen donderdag was het natuurlijk Hemelvaartsdag. Toen was lekker iedereen vrij. Toen was het daarna vrijdag. Nou ja, dat was niet voor iedereen een vrije dag. Maar voor veel kinderen wel. De meeste papa's en mama's moesten misschien wel weer aan het werk. En ik weet ook dat er een aantal luisteraars toch wel naar school moesten. Of richting de dagbesteding. Maar ik hoop wel dat je daardoor een leuk weekend hebt gehad. Want het was namelijk wel een hele regenachtige week was het sowieso. Maar ook wel een beetje een lekkere vrije 4 dagen was het lekker regenachtig. En ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor je. Het goede nieuws is, de regen gaat stoppen. Het slechte nieuws is, ja, dat is pas vanaf donderdag ongeveer. Ja, vandaag gaat het nog veel regenen. Dus zorg daarvoor dat je even kleren aandoet waarbij je daar rekening mee houdt. Ik was namelijk gisteren een rondje lopen. Want ja, dat doe je natuurlijk wel vaker, hè? Even lekker door de buitenlucht heen. En toen was het droog toen we begonnen met lopen. En op een gegeven moment begon het te regenen. Ja, dan kan je natuurlijk wel gaan schuilen of je denkt, we lopen gewoon even door, net zolang totdat we thuis zijn. Maar ik had dus schoenen aan die niet helemaal waterdicht waren. Ja, dat heb ik geweten, want ik heb flinke natte sokken gehad. En ja, meestal denk je er natuurlijk wel over na, hè, over je jas bijvoorbeeld. Maar ja, schoenen wordt nog wel eens vergeten. Want mijn jas was prima, daar viel het allemaal wel mee. Maar mijn schoenen, ja, die waren zeiknat. Dus als je straks naar buiten gaat, zo richting het naar schoolalarm, kijk dan even dat je de goede kleren aan hebt voor een flinke regenbui. Want die zijn vandaag wel voorspeld. Nou zijn die natuurlijk al gevallen, maar het gaat nog even door. Want ook morgen blijft het nog regenen. Maar, zoals ik al zei, er komt weer zon aan. Eind van deze week, dan gaan we meteen richting de 26 graden. Yes!

0: Michael Smit samen met Nao Horan hier op Hallo Kids Radio. Tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip. Dat heeft alles te maken met meloen. Heb je dat al eens gehad, meloen? Ja, vast wel, toch? Ja, en dan weet je misschien wel dat er heel veel verschillende soorten meloen zijn. Je hebt een watermeloen, die is bijvoorbeeld groen aan de buitenkant. En rood-roze aan de binnenkant, met van die hele grote zwarte pitjes. Je hebt natuurlijk ook, hoe noem je dat ook weer? Een kanteloep-meloen. Die is oranje aan de binnenkant en ook een beetje groenig aan de buitenkant. En je hebt een galia-meloen. Dat is toch wel degene die de meeste mensen vaak wel kennen. Want dat is namelijk een meloen geel aan de buitenkant met schil en een beetje lichtgroen aan de binnenkant. Nou, die gaan we vandaag gebruiken. Zo'n lekkere meloen. Want wat gaan we namelijk doen? We gaan een meloenbakje maken. Klinkt misschien heel gek wat ik nou zeg, maar we gaan het wel doen. Wat heb je namelijk nodig? Je hebt nodig één meloen die je door de helft snijdt. En een meloen is natuurlijk best groot, dus misschien dat je deze ontbijttip gewoon lekker met z'n tweeën moet gaan opeten. Dat maakt het misschien wel wat makkelijker. Nou, als je de meloen in tweeën hebt gesneden, die schil laat je er dus gewoon aan zitten. Dan is dat eigenlijk als het ware je bakje. Maar in een meloen zitten altijd heel veel pitjes, dus die moet je er natuurlijk eerst even uithalen. Nou, dan heb je die alvast eruit gehaald en mag je ze daarna natuurlijk weggooien. En dan blijft er een klein kommetje over, waar eigenlijk dus die pitjes in zaten. Nou, die mag je een klein beetje groter maken. Een beetje groter lepelen. Dus dan kun je de meloen die daaruit komt, nou, mag je alvast lekker opeten. Of je snijdt hem in stukjes en dat neem je dat straks mee naar school natuurlijk. Kan ook in een bakje. Nou, en dan heb je dus een iets groter kommetje. Belangrijk, niet je hele meloen al meteen helemaal leeg schrapen. Want ja, dan heb je straks geen meloen meer natuurlijk om bij je ontbijt te eten. Dus echt een klein kuiltje maken. En daar doe je dan een paar lepeltjes kwark in. Naturel kwark. Daar leg je een paar plakjes aardbei bovenop. En als je wil ook nog eventueel wat blauwe besjes. Je hebt nodig, dit is misschien een gek idee, maar dat heb je wel nodig. Basilicumblaadjes. Die snij je even in kleine reepjes. En een beetje muesli. Dus dan leg je alles eigenlijk als het ware bovenop die kwark. Dus een beetje muesli, de blauwe besjes, de stukjes aardbei en dan dus die sliertjes met de basilicum. En dan is je eten klaar. En dit is hartstikke lekker gezond, want er zitten wel drie verschillende soorten stukjes fruit in. Maar zoals ik al zei, ja, dit is misschien wel heel veel voor één iemand. Dus nou ja, als je gewoon twee lepeltjes gebruikt, kan je volgens mij makkelijk met z'n tweeën dit lekkere meloenontbijtje gaan eten in de ochtend.

0: Häppchen.
1: Juli.
0: Lecker, hoor.
2: Lecker hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: Kiki.
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hallo Kids Radio.

Dat was muziek van Like Me, oftewel uit Vlaanderen. Hoe kan het ook anders? Ze zongen er zelfs een liedje over. Ja, en Like Me in deze vorm bij de artiesten die je net allemaal hoorde, die doen niet meer mee. Inmiddels zitten we alweer met cast nummer 2. En ook die maken natuurlijk heel veel leuke liedjes. Maar ja, hoor je natuurlijk ook af en toe hier op Hallo Kids Radio. Maar wat je ook hoort, en dat was ik afgelopen vrijdag helemaal vergeten. Dat was een beetje dom natuurlijk. Want DJ Arnoud is lekker met vakantie. Dus dat betekent dat ik de vrijdagmiddag alleen presenteerde. Was natuurlijk ook gezellig, hè, met alle moppen die ik kon laten horen vanuit luisteraars. Maar ja, ik heb daar zelfs berichtjes over gekregen. Ik was de superhit helemaal vergeten. Dat is een beetje dom natuurlijk. Dus ik dacht deze week natuurlijk extra vaak te horen op de radio. Moeten we natuurlijk wel meteen even gaan doen op maandag. Want het is namelijk het liedje wat Shakira heeft gemaakt voor het WK voetbal. Ja, en ik heb al een keer een klein stukje laten horen. Maar afgelopen week is die officieel uitgekomen. Ja, als je het mij vraagt, is het gewoon een nummer 1 hit. Ja, maar nou is het liedje natuurlijk pas een paar dagen oud. Dus dat duurt meestal nog even voordat het echt een grote nummer 1 hit wordt in de top 40. Maar wij hebben hem alvast gebombardeerd als superhit. Want deze week hoor je extra vaker Shakira met Die Die.

0: Dat waren Fien en Teun. Die hebben natuurlijk een hele leuke boerderij. En daar maak je van alles nog wat mee. Ook in die vier seizoenen. En op zo'n boerderij, weet je wat ze daar ook doen? Daar vieren ze ook wel eens feestjes.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 18 mei. Dus misschien ben jij dat thuis wel. Dan gaan we natuurlijk extra hard voor je zingen. En natuurlijk ook voor iedereen die hier bij ons op de verjaardagskalender staat. Want het leuke is, vandaag gaan we onder andere zingen voor een opa. Ja, ja, opa Victor is vandaag jarig. En dat is de opa van Sophie. Dat heeft ze afgelopen week al eventjes gemaild met de vraag of wij dus speciaal voor hem willen zingen. Sophie, natuurlijk willen wij speciaal voor jou opa gaan zingen. Feliciteer hem ook maar extra van ons. Want ja, je bent natuurlijk toch maar één keertje per jaar jarig. En als je al opa bent, dan ben je natuurlijk al ja, een beetje ouder dan dat de rest is natuurlijk. Dus van harte gefeliciteerd. Maar opa Victor is niet de enige die wij gaan feliciteren. Nee, nee. Ik ga ook eens even kijken of ik iemand aan de telefoon krijg. Dat zou wel gezellig zijn. Even horen hoe het allemaal zit met de cadeautjes en zo. Hallo, goedemorgen met Aarten Meoni van de radio.
2: Hoi.
0: Hallo, zeg, wie heb ik aan de telefoon?
2: Sam.
0: Sam, goedemorgen Sam. Zeg, Sam, klopt het dat jij toevallig pas jarig bent geweest?
2: Ja.
0: En hoeveel jaar ben je toen geworden, Sam?
2: 8.
0: 8 jaar alweer, kijk eens aan, dat is een mooie leeftijd. Zeg, wat Sam, even voor mijn verjaardagskalender, dat was gisteren, toch?
2: Ja.
0: Aha. En Sam, heb je toen gisteren uitgebreid al je verjaardag gevierd?
2: Ja.
0: En wat heb je toen allemaal gekregen?
2: Een mega groot voetbalgoal.
0: Oh, wacht even. Een mega grote voetbalgoal. Maar waar staat die nou dan?
2: In de tuin.
0: In de tuin. Oh, dat is handig. En hoe ziet die goal eruit?
2: Een beetje zwart, ja.
0: Een beetje zwart, ja, ja, want dat is natuurlijk wel meestal wel de kleur, hè, van een goal. Zeg, zo, hé, maar Sam, als ik jou zo hoor, dan ben jij dus heel goed in voetballen.
2: Nee. Want ik ben keeper.
0: Oh, je bent keeper! Oh ja, nee, dan heb je helemaal een doel nodig in de tuin. Zeg maar, Sam, is dat niet hartstikke moeilijk, keeper zijn?
2: Nee.
0: Nee? Oh ja,
2: ik ben donderdag kampioen geworden.
0: Wacht even, je bent ook nog kampioen geworden? Nou, zeg. Nou, dan heb jij helemaal een extra leuke verjaardag gehad, zeg. Zo, hé. Maar wat goed dat jullie kampioen zijn geworden. Maar dat doel is dus eigenlijk gewoon dat je dan nog meer kan oefenen in de tuin, zodat jullie nog vaker kampioen kunnen worden.
2: We zijn al 2 keer kampioen geworden. Ik bedoel 3 keer.
0: Wacht even. Het wordt steeds meer. 3 keer al kampioen. Hoe kan dat nou, Sam? En je bent pas 8. Heb ik nou gewoon misschien wel een toekomstige hele goede keeper aan de telefoon die gewoon later ooit een keer naar het WK gaat?
2: Nee. Eigenlijk is het een beetje, we waren in de JO7 kampioen.
0: Ja?
2: Toen waren we in de JO8 volgende, hadden we een divisie hadden gewonnen.
0: Ja?
2: Toen ook nog als we donderdag kampioen waren. En ik heb het keeper van papa geleerd.
0: Oh, kijk eens aan. Opa, papa die heeft al die dacht, hey, dat wordt een goeie. Zeg, want Sam, je bent pas 8 jaar geworden. Maar zou je dat leuk vinden om dan later, als je groot bent, dan bijvoorbeeld echt voor het Nederlands elftal te spelen?
2: Nee, voor Ajax.
0: Voor Ajax, oh, sorry. Ja, nee, dat kan natuurlijk ook. Hè. Maar Sam, sommige spelers uit Ajax die mogen natuurlijk ook meedoen met het Nederlands elftal. Hè. Maar ik snap het, eerst Ajax en dan misschien daarna nog dat andere. Zeg, maar Sam, dat duurt natuurlijk nog even, want je bent pas 8. Ga je vandaag ook nog je verjaardag vieren op school?
2: Ja.
0: En wat ga je dan, voetbaltractaties uitdelen?
2: Ja.
0: Oh, hé, hey, hoe wist ik dat toch? Hè? Maar hoe ziet die voetbaltractatie er dan uit?
2: Een doosje met wat snoepjes erin.
0: Oh, en dan staat een grote voetbal dan bovenop.
2: Ja.
0: Aha, lekker zeg. Oh. Ja, ja, dat klinkt wel als een hele leuke tractatie, Sam. Zeg maar, Sam, nou heeft natuurlijk iedereen gehoord op de radio dat we hopen dat jij natuurlijk later bij Ajax mag gaan voetballen, gaan keepen om precies te zijn. Dat zou natuurlijk super cool zijn, maar voorlopig gaan we dat natuurlijk nog even niet doen, want we gaan eerst zingen voor jouw 8e verjaardag. Dat is natuurlijk ook al een hele mooie mijlpaal met dat super vette cadeau, zeg, zo hé.

0: Ja. Hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Sam aan de telefoon, die gisteren een jaartje ouder werd. Sam, ik wens jou vandaag heel veel plezier met het vieren van je verjaardag op school natuurlijk. En Sam, zullen we dan alvast even afspreken dat als jullie volgend jaar weer kampioen zijn, dat ze dan weer even bellen?
2: Ja.
1: Ja, nou dat vind ik hartstikke gezellig. Nou Sam, tot de volgende keer op de radio. Doei doei!

Zara Larsson met natuurlijk die hele grote hit, hè? Lush Live hier op Hallo Kids Radio. En net hadden we Sam aan de telefoon, dat was heel gezellig. Sam, de grote voetballer. Oh nee, dat moet ik eigenlijk goed zeggen. De keeper. Ja, het lijkt mij wel leuk hoor. Want kijk, wij maken natuurlijk kinderradio met Hallo Kids Radio. Dan hebben we superveel kinderen die we aan de telefoon krijgen. Omdat ze bijvoorbeeld gewonnen hebben of omdat ze jarig zijn. En soms komen die kinderen jaren later nog wel weer tegen. Alleen, ja, dan zijn ze dus een beetje ouder geworden. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat straks gaat hoor, met die carrière van Sam. Want misschien was ik wel dus de allereerste die hem ooit heeft geïnterviewd. En dat ik hem dan later op tv nog wel vaker voorbij zie komen. Ik zou dat wel heel cool vinden hoor. Ja, zeker. Zeg, misschien wel een telefoontje gesproken. Net hebben we dus een jarige gebeld. Zometeen is het de bedoeling voor de prijsvraag. En deze week maak je kans op iets superleuks. Namelijk van Paw Patrol. Ik pak het er even bij, want het is een best wel flink zwaar boek namelijk. Het is het grote zoekboek van Paw Patrol. Niet te verwarren met een leesboek. Het is echt wel wat anders. Het is een soort groot spelletjesboek. Waarbij je allemaal hele mooie platen ziet. Van natuurlijk Paw Patrol. Waarbij je zo snel mogelijk bepaalde dingetjes moet zoeken. En wie het eerste dat gedaan heeft, ja, die wint natuurlijk. Hartstikke leuk, zo'n mooi zoekboek. Het zit ook veel plaatjes in. Dus als je nou denkt, ja, ik ben wel fan van Paw Patrol. Ik zou dit wel willen winnen. Nou, dan zou ik nog even goed opletten. Want ik heb net de prijsvraag al een keer gesteld. Maar ik ga hem natuurlijk nog een keertje herhalen. Want ja, niet iedereen was natuurlijk wakker om iets voor zeven. En nu hopelijk natuurlijk wel. Oké, let op. De prijsvraag van vandaag. Welke dieren spelen de hoofdrol in de serie Paw Patrol? Dus nog een keer. Welke dieren spelen de hoofdrol in de serie Paw Patrol? Is dat A, katten? Of is dat B, paarden? Of is dat C, honden? Dus welke dieren spelen de hoofdrol in de serie Paw Patrol? Nou, als jij dat weet, stuur het dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier via de website. Want ik heb namelijk nodig niet alleen je goede antwoord, dat is heel fijn, maar natuurlijk ook je naam en het telefoonnummer. Want ik hoop je straks te kunnen bellen, zodat je in de uitzending komt, net zoals Sam. Dus ja, nog een kleine 10 minuten. Dus als jij het goede antwoord weet op de vraag welke dieren spelen de hoofdrol in de serie Paw Patrol, stuur dat dan snel in.

0: En terwijl jij misschien wel druk bezig bent met het nadenken over de prijsvraag, hè, wat is ook weer het goede antwoord, A, B of C, gaan wij met z'n allen richting de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, normaal gesproken dus van DJ Arnoud, maar die is even lekker met vakantie. Moet natuurlijk ook gebeuren af en toe, hè, even er lekker uit. Ja, en kijk, iedereen thuis heeft vast en zeker lekker vakantie gehad in de meivakantie, zoals altijd. Maar wij proberen daar altijd een beetje omheen te plannen. Dus dat betekent dat ik deze week de baas ben van de platenkast. En deze week zijn het liedjes uit de zero-tijd. Want wat was namelijk het verhaal? Vorige week hadden we de 90s. En ja, ik ben wel geboren in de jaren 90, maar ik vind dat toch moeilijk, die tijd. En deze tijd vind ik wat makkelijker. Want iedere keer als ik dan dacht, oh, ik weet er een voor de 90s. Ja, dan was het toch weer een zero liedje. Dus ik denk dat het deze week wat makkelijker wordt. Als je trouwens zit te luisteren en je hebt een goede tip voor de platenkast. Papa's, mama's, misschien kinderen of opa en oma's, mag ook. Stuur dat dan even in, hè, want dan kunnen we die ook laten horen. Want vandaag gaan we naar 2008. Is dus al bijna 20 jaar geleden. 18 jaar geleden om precies te zijn. En 2008, toen werd er natuurlijk leuke muziek gemaakt. Van iemand waar je ja, eigenlijk daarna niet heel veel meer van hoorde. Maar dat was namelijk Jordan Sparks. En dat liedje werd gemaakt. En dat ging over geen lucht. Maar ja, dan dus in het Engels. Want Jordan Sparks, die komt namelijk niet uit Nederland. Het liedje heet No Air. In het begin denk je misschien van, ik ken het niet. Totdat ze op een gegeven moment gaat zingen, dan herken je hem wel.

0: zoete zusjes. Ja, die zongen vast en zeker ook een beetje over de radioshow. Toch? Ja, jawel. Het was namelijk net al hartstikke gezellig met Sam aan de telefoon. Speciaal voor zijn verjaardag. Maar nu gaan we iemand anders bellen. En dat heeft niet te maken met een verjaardag. Nee, nee, dat heeft te maken met een prijsvraag. Spannend. Even horen, wie zit er nu aan de andere kant van de telefoon? Speciaal voor dat Paw Patrol zoekboek. Wie, oh wie? Hallo, goedemorgen met Arnett en Mayoni van de radio.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, wie heb ik aan de telefoon?
1: De mama van Joris.
0: De mama van Joris. En is Joris zelf ook in de buurt?
1: Ja, die staat al te dansen.
0: Oh, die heeft denk ik al wat door. Zeg, Joris.
1: Ja, Lotte, even handen wassen, even handen drogen. Joris komt eraan. Wacht, ik zet je even op luidspreker.
0: Ja, dat krijg je natuurlijk. Als ze allemaal nog tegelijkertijd ook nog klaargemaakt moeten worden voor school, moeten we alles tegelijkertijd doen. Want, Joris, ben je inmiddels in de buurt van de telefoon?
2: Ja.
0: Ja, toch? Oh, gelukkig. Zeg, Joris, hoeveel jaar ben jij?
2: Vier.
0: Kijk eens aan. Zeg, Joris, dan ga je al naar groep 1, toch?
2: Ja.
0: Ja, en heb jij een hele lieve juf of meester?
2: Ja.
0: Ja? Een hele lieve juf, kijk eens aan. En Joris, doet die juf ook wel eens wat voorlezen, bijvoorbeeld uit een boek van Paw Patrol?
2: Nee.
0: Nee? Dat is dan wel onhandig, zeg. Nou goed, maar als ik jou zo hoor, Joris, ben je wel fan van Paw Patrol, toch?
2: Ja.
0: Ja, en wie vind je dan het leukste van Paw Patrol?
2: Speelgoed
0: vind je het leukste. Ja, nee, maar ik bedoel, wie van...
2: Chase.
0: Oh, ik hoor al heel hard Chase. Ja, nee, dat snap ik wel. Chase is natuurlijk wel heel erg leuk, inderdaad. Zeg, Joris, maar... kijk, speelgoed van Paw Patrol, daar kan ik je wel bij helpen. Want er ligt hier namelijk een heel groot zoekboek van Paw Patrol in de studio. Waarbij je dus een soort spelletje gaat spelen. Wie het eerste bepaalde plaatjes kan vinden, kan je natuurlijk ook lekker met mama spelen. Of misschien wel met je zus. Maar Joris, daar moet ik eerst wel even het goede antwoord voor weten op de prijsvraag. Dus Joris, let op. Ik ga de vraag nog een keer stellen. Mag jij keihard het antwoord roepen? Let op, hè. Komt ie. Welke dieren spelen de hoofdrol in de serie van Paw Patrol? Zijn dat A, katten? Zijn dat B, paarden? Of zijn dat C, honden?
2: Zeehonden!
0: Zo! Ik hoorde... hoorde ik heel hard. Nou, dat hebben de buren denk ik ook gehoord. Zeg Joris, de winnaarsmuziek is aangegaan. Je hebt gewonnen! Nou, Joris, volgens mij ben je er hartstikke blij mee. Tenminste, zo klonk het net wel. Dus ik ga even met mama regelen dat ik precies weet waar dat boek naartoe gestuurd moet worden. Maar Joris, wil je dan even met mij afspreken dat je dan me wel even laat weten wie het allerbeste is in het spelletje?
2: Wie ben jij?
1: Kijk
2: je
1: dat even aan
2: DJ
1: Mayoni?
0: Ja, komt volgens mij wel goed. Ja, het is natuurlijk een hartstikke leuk spelletje. Dus het zoekboek van Paw Patrol komt jullie kant op. Joris, ik wens je vandaag heel veel plezier op school. En ik zeg alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Ja.
0: Doei! Kijk eens aan, dat was Joris op Hallo Kids Radio. Pas 4 jaar oud, maar dat maakt niet uit, want... je kan altijd winnen bij ons op Hallo Kids Radio, ongeacht je leeftijd. Dus als je nou denkt, ja, ik zou... morgen graag dat zoekboek willen winnen van Paw Patrol. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Want inderdaad, morgen maak je weer een nieuwe kans.

Dan gaan we met z'n allen ondertussen door naar de bingomolen. Ik kan je alvast verklappen, daar zit geen muziek in van Paw Patrol. Want dat heeft Kinderen voor Kinderen namelijk niet gemaakt. Maar ze hebben wel een hele hoop andere leuke liedjes gemaakt. Dus we gaan er eens even achter komen welk liedje van Kinderen voor Kinderen gaan we nu laten horen op de radio. 1, 2, 3 en draaien! Hoppakee. Eens even kijken. Oeh. Nummertje 65. Dus dat is een 6 en dan een 5. Nummertje 65. Even kijken. Op de lijst. Welk liedje van Kinderen voor Kinderen is dat? Oh, dat is een liedje met een leuk verhaaltje, denk ik. Namelijk het liedje van Kinderen voor Kinderen. Iedereen heeft talent. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. We hadden net Sam al aan de telefoon. Die is hartstikke goed in keeper. Dus dat is een heel goed talent. Ik ben... Nou ja, heel goed in praten, dat is ook wel een talent. En ik denk dat ik Joris, die ik net aan de telefoon had, die heeft ook superveel talenten. Dus het lijkt me een goed idee. Kinderen voor Kinderen!

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Buitenweg.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer maandag. Dat betekent een nieuwe schoolweek. Maar ik kan je wel verklappen, het is een schoolweek die je... Die wel 5 dagen duurt. Maar daarna heb je weer een lekker lang weekend. Want namelijk volgende week maandag is het Pinksteren. Ja, dus ja, dan heb je weer een dag extra vrij. Dan heb je zaterdag, zondag en maandag ook nog vakantie. En daarna houdt het op. Ja, daarna moet je echt wachten totdat de zomervakantie voor de deur staat. Maar ook dat gaat sneller dan je denkt. En helemaal nu je er zo naar buiten kijkt. Want ik heb even gekeken, maar er wordt vandaag weer veel regen voorspeld. Dinsdag ook nog, woensdag ook nog. En daarna, dan blijft het droog en dan gaat de zon weer schijnen. En in het weekend is het kans inmiddels op wel 28 graden. Dus dat is een mooi barbecue weekend. Of nou ja, misschien ga je iets leuks doen, hè, met Pinksteren. Dat zou zomaar kunnen. Dan is het natuurlijk altijd fijn als de zon lekker gaat schijnen. Maar ja, als je straks naar school gaat, vandaag dus nog even niet. Dus zorg er even voor dat je erover nadenkt. Hè, over die regenachtige kleding. Waar gaat het water wel doorheen en waar niet? Nou, we hebben net ook een hele leuke winnaar aan de telefoon gehad. Joris, die was pas 4 jaar oud en ging al vandoor met het zoekboek van Paw Patrol. En de hele week maak je daar nog kans op. Dus ja, dit is wel echt een week voor de Paw Patrol fans. Maar we hadden net ook al... een tijdje terug een jarig Job aan de telefoon, die dan weer heel erg fan was van voetballen. Toen dacht ik, oh ja, ja, dat is misschien ook wel leuk om eens een keer een voetbalprijs weg te geven op de radio. Maar dat moet ik dan nog even regelen. Deze week nog even tijd voor Paw Patrol. En trouwens, niet zo heel veel tijd meer hoor, want over een paar minuten dan moet ik het naar schoolalarm gaan laten horen. Want dan wordt het 7:15, gaan we vandaag de eerste schooldag tegemoet. Maar ik heb nog wel tijd voor een paar liedjes hoor. Kinderen voor Kinderen komt bijvoorbeeld nog en Job!

Ja, hij werd nog even aangevraagd zo vlak voordat we met z'n allen naar school gaan. De Ola Ole Ole, oftewel het liedje van de koningspelen. Maar ja, ik hoop dat je lekker hebt meegedanst, want nu is het precies op mijn klokje 7:15. Dat betekent dat we iedereen naar school gaan sturen. Met natuurlijk die belangrijke megafoon, het naar schoolalarm. Want dan weet iedereen, niet alleen bij jou thuis, maar ook bij de buren en de buren daarnaast, dat iedereen straks met de fiets naar school gaat. Of lopend, of misschien wel met de auto. Dus dat je dan extra goed moet opletten. Kijk, ik woon ook vlakbij een basisschool. Nou ben ik natuurlijk nu aan het werk in de studio, maar ik heb wel eens momenten, als ik bijvoorbeeld lekker vrij heb of op andere momenten, dat bij mij ook gebeurt, dat iedereen allemaal tegelijkertijd naar school gaat. En dan moet je echt inderdaad opletten, want overal en ergens komen kinderen vandaan. Zelfs bij ons zijn er ook een hele hoop die met step komen. Ja, ik weet niet of er nu toevallig iemand aan het luisteren is die zegt, hey, dat doe ik ook. Zou zomaar kunnen, maar dan moet je daar dus ook voor opletten. Dus, met z'n allen gaan we naar school. In 3, 2, 1, naar school toe!

Nou, het is wel een liedje waarbij sommige grapjes wel grappig zijn. Die klus heeft uitgehaald. Maar andere gingen misschien weer net een beetje te ver, toch? Want laten we eerlijk wezen, zout in de suikerpot. Nou ja, dat is nog wel een leuk grapje wat wel eens gedaan wordt met 1 april. Maar bijvoorbeeld peper over de plopkoek heen. Dat is toch zonde? Dan moet je ze daarna allemaal weggooien. En oh, die plopkoeken van Kabouter Plop zijn altijd zo hartstikke lekker natuurlijk. Maar ja. Klus is natuurlijk wel iemand van de grapjes. Dus ja, weet je, aan de andere kant kan je dat natuurlijk soms ook wel verwachten. Zometeen is het tijd ervoor niet alleen muziek op de radio. Straks nog de superhit die ik ga laten horen. En natuurlijk nog veel meer. Maar ook Sprookjesboom, die komt er namelijk straks voorbij. En hij heeft al een klein beetje verklapt over wie het gaat. Namelijk over Wolf. Maar wat er met Wolf aan de hand is, dat wil hij er nog even niet zeggen. Daar moeten we nog even geduld voor hebben. Want zometeen om 8:30 Sprookjesboom.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf een bericht voor de draak.
1: Je moet prinses Assepoester helpen. Er staat een hele gemene draak op haar stoep. Ze is in groot gevaar.
2: Maar de schat dan?
1: Ah, daar zal heus niemand aankomen. Maar goed, ik zoek wel een andere held om Assepoester te redden.
2: Oké. Ik ga al.
1: Zo, die is er mooi ingetrapt. Nou, waar is die schat?
2: Kabouter?
3: Ja, een kabouter, ja. Je moet er anders het kasteel schoonhouden dan. De kaboutertjes natuurlijk.
2: Maar de wolf zei dat Assepoester in gevaar was. Huh? Omdat er een gemene draak voor haar deur zou staan.
3: Die draak ben ik zeker. Laat me niet lachen. Assepoester is niet eens thuis. Nee, die wolf heeft jou goed te pakken genomen.
1: Rijk ben ik! Schat hemeltje rijk!
4: Wat doe jij daar?
1: Dat zit zo. De draak heeft mij gevraagd om even op de schat te passen.
4: Ja,
1: ja, hij moest even weg naar zijn zusje op kasteel Drakenstein. Oh. Snapt u wel?
4: Mm-hmm. Dan is het goed, want ik wil niet dat er gestolen wordt in het Sprookjesbos.
1: Natuurlijk niet, majestueuze hoogelijkheid. Ik zou niet durven. Ik geef hem straks gewoon weer terug. Tot ziens, hoor.
4: Dag.
1: Dag.
2: Ha! Als ik het niet dacht. Mijn schat!
4: U?
2: De wolf heeft me in de maling genomen en mijn schat gestolen.
4: Wat zeg je nou? Maar hij zei dat hij erop moest passen.
2: Dat liegt hij. Het is een dief.
4: Dat is niet zo fraai. Wacht, ik weet iets. Ik ga straks naar de wolf en jij verstopt je in het bos. En als ik mijn hand omhoog steek, zo, dan kom jij tevoorschijn en vraagt om je schat.
2: Maar hij zal hem heus niet teruggeven. Hij heeft hem toch gestolen?
4: Let jij maar eens op. Hallo, wolf.
1: Dag.
4: Zeg, jij past toch op de schat van de draak?
1: Ja, dat zei ik u toch al?
4: Dat weet ik. Ik moet vanavond namelijk naar hertog Hotemethoot. En dan is er niemand thuis. Zou jij dan ook mijn schatkamer willen bewaken?
1: Ligt daar dan ook zo'n schat?
4: Eén schat? Daar liggen wel 1000 schatten.
1: 1000? Maar dan ben ik 1000 keer zo rijk. Ik bedoel, ik pas er graag op.
4: Heel fijn. Maar hoe weet ik nu zeker dat je die 1000 schatten niet zult stelen?
1: Ik steel nooit iets. Ik geef altijd alles eerlijk terug.
4: Dan is het goed.
2: Goedemiddag. Mag ik mijn schat terug?
1: Ja, als ik nu één schat teruggeef, kan ik er straks wel 1000 stelen. Kijk eens, daar staat hij. Ik geef namelijk altijd alles eerlijk terug.
2: Mooi. Bedankt.
1: Ziet u wel? Ik ben een prima oppas.
4: Goed zo. Tot vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Hoera! 1 schat ben ik kwijt. Maar vanavond steel ik 1000 schatten van Assepoester.
0: Maar dat ging natuurlijk niet door. Want nu de draak zijn schat terug had, had Assepoester die avond een vervelend bericht voor de wolf.
4: Jammer, maar hertog Hotemethoot heeft onze afspraak afgezegd.
1: Ja, maar...
4: Dus nu heb ik vanavond helemaal geen oppas nodig.
1: Nee, maar...
4: Maar toch bedankt, hoor.
1: Graag gedaan.
0: De wolf was boos en verdrietig tegelijk. Maar het was zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten stelen. Gelukkig was er de maan. Daar kon hij nog even flink tegen huilen. Net als die keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Het liedje wat ik net draaide op de radio kende je misschien al, maar nu is het de hoogste tijd om eens eventjes die superhit te gaan laten horen. Want dat is een liedje wat nieuw is, wat wij super cool vinden van Hallo Kids Radio en daarom dus extra vaak in het zonnetje zetten deze week. En deze week is, hoe kan het ook anders? Ja, het is nu nog een beetje regenachtig, maar dit liedje gaat echt zorgen voor zonneschijn. Want dit is namelijk het liedje van Shakira. Zij heeft een liedje gemaakt voor het WK voetballen, wat binnenkort gaat beginnen. Ja, en als je het mij vraagt, wordt dit misschien wel gewoon de grote zomerhit van 2026.

Dat was vrolijke muziek van Bamboo Bill op Hallo Kids Radio. En ik heb een verzoekje binnengekregen van eventjes Spieke, de mama van... Staat daar een naam bij? Ja, de mama van Anne. Er staat een naam bij. De mama van Anne die zegt... Hoi DJ Mayoni, wij luisteren normaal gesproken altijd gezellig straks naar het peuteruurtje. Maar we gaan wat eerder bij opa en oma op bezoek. En Anne is pas 3 jaar. Hartstikke groot fan van Nijntje. Maar ja, nou mist ze zometeen het peuteruurtje. Kunnen we misschien nu al een liedje van Nijntje aanvragen? Zodat we dat nog even kunnen horen op de radio. En dat we daarna in de auto kunnen stappen. Goed dat je het zegt, mama van Anne. Want inderdaad, vanaf 9 uur hoor je altijd het peuteruurtje op de radio. Muziek voor de allerkleinste. En ja, dan is het wel jammer als je er normaal gesproken klaar voor zit, dat je dat nou ineens mist. Dus lijkt me een goed idee. Nijntje, iedereen die kent het. En dan dacht ik, dan doen we even nog een dansliedje. Want ja, als je zometeen in de auto gaat zitten, dan moet je hartstikke goed stilzitten. En dansen is natuurlijk ook even belangrijk. Dus gaan we nog even dansen met Nijntje. En mama van Anne en Anne natuurlijk zelf. Dan wens ik jullie straks veel plezier bij opa en oma.

Dat was een liedje wat je hoort bij het sprookje van de Indische waterlelies. En die vind je dan weer in de Efteling. Voor nu houdt het helaas op, de ochtendshow. Het is namelijk bijna 9 uur. Dat betekent dat ik straks mijn microfoon ga uitzetten. Maar dat ik natuurlijk niet al meteen naar huis ga. Nee, want ik moet bijvoorbeeld de prijs nog inpakken die we vandaag hebben weggegeven. Ik moet alvast even alles goed zetten voor de platenkast van morgen. Stofzuigen mag hier ook wel even gebeuren in de studio. Dus nou, ik ben nog wel even bezig. Maar ondertussen kan jij luisteren naar de leukste liedjes die er straks aankomen. Bijvoorbeeld uit het Peuteruurtje. Dat is namelijk altijd een leuk programma van 9 tot 10 bij ons op Hallo Kids Radio. Speciaal voor de allerkleinste. En ook daarna hoor je weer heel veel leuke muziek. Voor nu wens ik je vandaag heel veel plezier. En die

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: 4, 3,

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ziek. Het is een heerlijke speelmiddag in de tovertuin. Tante Perelboom heeft van alles lekkers gemaakt. Gewoon zomaar, omdat het zo fijn is.
1: 1, 2,
2: oh, snel! Verstoppen, verstoppen!
1: Miauw! 13, 44, 61, 33, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.
2: Oeh! Hey Woezel, je moet je wel verstoppen hoor. Hey Woezel, gaat het wel? Je ziet er niet zo goed uit.
3: Oh, Pip, mijn hoofd is zo zwaar. En mijn buik maakt de raarste geluidjes.
2: Oh, wat vervelend. Dan kan je zo geen taart eten.
4: Jongens, gaan jullie maar weer spelen. Ik denk dat Woezel zich niet zo lekker voelt vandaag.
2: Jammer, Woezel.
3: Miauw!
4: Oh, Woezeltje toch. Dat spelen komt wel. Kom hier maar lekker liggen. Lekker lang slapen maakt zieke hondjes weer helemaal beter.
0: Die arme Woezel. Hij wil zo graag spelen, maar hij is ziek. En moet slapen. En van slapen komt dromen.
5: Dag iedereen!
6: Dag hoor!
5: Dag. Dag.
7: Klaar voor vertrek. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Dag.
3: Je de maan. Wat is hij mooi van dichtbij, hè, Pip?
2: Ja, hè? Kom, Woezel. Laten we gaan racen op de maan.
3: Ja, maanracen. Goed idee, Pip. We gaan naar de maan.
7: Station, maan, alle hondjes uitstappen.
3: Wow! Hey, wat gek, Pip. De grond is zacht.
2: Wauw! Hoe kan het nou? Het lijkt wel een trampoline.
3: Joehoe, ik ben een stuiterbal. En wat ruikt het hier lekker.
2: Ja, het ruikt hier naar spekkies.
3: Pip, het smaakt ook naar spekkies. De maan is een spekkie.
2: Oh, Woezel, wat een lekkere maan, zeg.
3: Zullen we voor iedereen lekker veel maanspekkies meenemen? Kom, doe je zakken vol en dan gaan we weer.
2: Woezel, wakker worden. Wat zeg je nou allemaal?
3: Huh?
2: Heb je gek gedroomd of zo? Miauw!
3: Ja, zeg dat wel. De maan is een spekkie, Pip. We gingen in een grote rode raket en we vlogen zo door de wolken. Zo naar de maan.
4: Zo, Woezel. Dat slaapje heeft je vast goed gedaan.
3: Oh, zeker, Tante Perelboom. Heel goed. Als je ziek bent, moet je echt even gaan slapen. Oh, ik heb wel honger, zeg. Waar heb ik nou toch zo zin in? Ja, ik weet het. Heeft die hond toevallig een spekkie?
0: Vanuit het land van je ogen dicht kun je naar alles en overal toe. Naar de maan en de sterren, door de regenboog weer terug naar de tovertuin. Alles mag als je dromen gaat. En voor je het weet, ben je weer beter.
8: Hey Dirk.
9: Hey Jeroen. Heb je zin om samen te gaan tellen?
8: Ja, dat lijkt me een leuk idee.
9: Oké, doe dan maar met me mee.

0: 6,
1: 5,
0: 4, 3, 2,
1: 1, 0.
0: Daar gaat de raket!
2: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van.

0: Så det still is. Hoor je dat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

Jullie doen hele leuke liedjes. Groetjes van Vijen, doei doei! TikTok.

0: Ik hou van jullie muziek. Groetjes, Kees.
1: Zo, we zijn er.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag... Hé, een klavertje 4. Dat brengt geluk, net als wanneer je een goudstuk vindt. Vraag maar aan de reus.
1: Een goudstuk? Dat brengt geluk. Ik ben de kroon.
2: Altijd dezelfde die geluk hebben. Ik had dat goudstuk moeten vinden, maar ik weet al wat. O, dag.
1: Dag. Wat deed je daar?
2: Appelpitten.
1: Amai, wat vies. Je kunt beter appels eten, hè?
2: Dat weet jij misschien niet, maar van appelpitten word je heel slim, hoor.
1: Echt waar? Geef maar een handje. Dan word ik nog slimmer.
2: Goed. Dat kost dan 1 goudstuk.
1: Oké, dan.
2: Alsjeblieft.
1: Dank je. Zeg, wolf. Ik had beter zelf appels kunnen plukken, hè? Dan had ik veel meer appelpitten gehad. En ik had mijn goudstuk nog.
2: Zie je wel dat het werkt? Je wordt al behoorlijk slim. Ik moest maar eens gaan. Goeiedag. Volgens mij komt dat goudstuk uit de schat van de draak. Als ik die schat zou hebben... dan kon ik elke dag een goudstuk ruilen voor taart. Oh, dat zou fijn zijn, elke dag taart. Ik moet die schat hebben.
3: Knibbelknabbel knuisje, wie bonst daar ruw op mijn huisje?
2: Ik. Ik zoek een goed slaapdrankje. Eentje waarvan zelfs een draak, ik noem zomaar iemand, in slaap valt.
3: Dat heb ik wel, maar...
2: Dat kost zeker een goudstuk.
3: Precies. Voor niets gaat de zon op.
2: Alsjeblieft.
3: Denk eraan, het is sterk spul.
2: Ja.
3: Je hoeft het alleen maar in te laten ademen.
2: Precies wat ik zoek. Draak! Draakje! Kom in!
4: Wat is er? Heb je weer snode plannen? Ik ben al een goudstuk kwijtgeraakt vandaag.
2: Oh, daar weet ik niks van. Maar hier heb ik een fijn flesje voor je.
4: Ik hoef geen fijn flesje.
2: Maar dit is echt lekker spul. Hier, moet je eens ruilen.
4: Dat was zeker voor mij bedoeld, zodat hij de schat kon meenemen. Wolven. Bah.
5: Waarom mopper je zo?
4: Ik ben vandaag een goudstuk verloren tijdens het vliegen. En iedereen wil mijn schat stelen.
5: Ik niet hoor. Ik vind vriendschap belangrijker dan geld.
4: Kun jij dan niet even kijken waar mijn goudstuk is?
5: Ik zie het al. De heks.
4: Och, die toverkool geeft het nooit terug.
5: Ik ga het wel voor je halen. Het is uiteindelijk van jou. Eerlijk is eerlijk. Goedemiddag. Heb je nog last van je rug?
3: Ach, praat me er niet van. Vreselijk. En in deze tijd van het jaar bloeit eigenlijk het spitkruid.
5: Nou, pluk die dan.
3: Het is niet te vinden.
5: Oh.
3: Mijn ogen zijn te slecht om het te zien. En mijn rug is te slecht om te bukken.
5: Zal ik mijn nek eens uitsteken voor je?
3: Graag.
5: Ik weet het. Het bloeit inderdaad.
3: Vertel.
5: Tja... Dat kost je dan wel een goudstuk.
3: Een goudstuk?
5: Ja.
3: Vooruit dan.
5: Ga naar het Sprookjeskasteel. De 3e boom rechts. Het zal je goed doen. Ik moest er maar weer eens vandoor. Sterkte met je rug. Dag. Alsjeblieft.
4: Dank je. Nu is mijn schat weer compleet. Het is toch een hele zorg, hoor.
0: Zo zie je maar. Goud maakt niet gelukkig. De reus werd niet gelukkig, de wolf niet, de heks niet. En zelfs de draak vindt het een heel gedoe. Misschien kan Langnek... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Oh,

0: snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik probeer het nog even.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Mais vous, je l'aime pip. Mais vous, je l'aime pip.
1: Verstoppertje. Vandaag spelen Woezel, Pip, Vlindertje en Buurpoes Verstoppertje. Pip vindt dat zij het allerbeste kan zoeken. Maar daar is niet iedereen het mee eens.
2: Ik ben het wel, want ik kan echt altijd iedereen vinden.
3: Oh ja? Nou echt niet. En wij gaan ons zo supergoed verstoppen dat je ons nooit gaat vinden. Hè, Buurpoes?
2: Haha, let maar eens op. Ik tel tot 100 en dan heb ik jullie zo gevonden. 1, 2, 3.
3: Nee, hier niet. Nee, hier ook niet.
2: 11, 48.
4: Miauw! Miauw, Woezel, er ligt hier een bootje.
3: Ja, dat is een goede verstopplek. Kom snel. En nu plat op je buik.
2: 76, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.

0: star.
1: Did the spider bear
0: quick now steal you? Now, yeah, your oak needs.
1: Wieso?
0: Ja.
1: Kijk eens over de rand. Komt Pepper aan? Miauw.
2: Ga eens opzij, buurpoes. Nee, ik zie niks. Huh?
1: Wat zie je?
2: We zijn niet meer bij de kant.
1: Niet schommelen.
2: We zijn midden op het water.
1: Oh, help. Ik kan niet zwemmen. Miauw, miauw.
2: Nee, ik ook niet zonder bandjes. Hoe komen we nou terug? Buurpoes, ik ben zo bang.
0: Ze nergens vinden. Misschien zijn ze wel helemaal de tovertuin uit. Huh? Vlindertje. Oh, gelukkig. Waar zitten jullie nou? Hè? Wat zeg je nou? Moet ik snel meekomen?
3: Suffies.
2: Wow, Pip. Wat knap dat je ons toch gevonden hebt. Je bent echt wel de beste vinder.
3: Nou, eigenlijk is Vlindertje dat hoor. Of niet zo'n vlindertje. Jij heet vandaag Vlindertje.
2: Vlindertje, dat is een goeie zeg. Oké.
4: Nou. Als je even niet oplet, gaat het soms anders dan je denkt. Maar dat komt wel goed, hoor. Dat kun je leren. Vraag maar aan Woezel en Pip.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip!
2: Kids Radio, jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.

0: op in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger,
4: ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
8: Aha!
6: Hallo

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: veel van jullie. Groetjes Milou en papa. Ik hou heel erg veel van jullie.
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hield de reus Klein Duimpje en zijn vriendjes goed in de gaten.
1: Waar zul je ze hebben?
2: 99, 100, ik kom.
1: Haha, dit is mijn kans. Buut vrij!
2: Wat kom jij hier doen?
1: Ik buut me vrij, dan heb ik toch gewonnen?
2: Ja, als je meedoet, maar je deed helemaal niet mee.
1: Flauw hoor, ik wil ook meedoen.
3: Jij? Meedoen?
4: Dat kan toch niet? De enige plek waar jij je kunt verstoppen is achter het kasteel van Doornroosje.
1: Oh ja? Ik kan me anders heel erg goed verstoppen.
2: Oh, bewijs dat dan maar.
5: Ja, we houden vanmiddag een wedstrijdje. En als we je toch vinden, dan...
4: Dan moet je een hele week hier bij het geithuis als klimrek komen liggen.
1: Goed, maar als jullie me niet vinden... Dan wil ik mijn laarzen terug.
3: Oh nee, niet doen.
5: Nee, dat moet je echt niet doen, Klein Duimpje.
2: Maak je niet druk, dat wint hij toch nooit. Goed, als jij wint, dan geef ik je je laarzen terug.
1: Echt? Eindelijk! Ik heb mijn laarzen zo gemist. Tot vanmiddag!
0: De reus ging weg. Maar hij was al snel niet meer zo zeker van zijn zaak.
1: Amai, amai. Hoe moet ik nu zorgen dat ze me niet vinden? Was ik maar onzichtbaar, hè? Ah, wacht eens even. Maar natuurlijk, de heks. Oh, slim van mij.
6: Jij wil een onzichtbaarheidsdrankje?
1: Ja.
6: Om verstoppertje te spelen? Wat een bijzonder, belachelijk bedenksel. Mijn onzichtbaarheidsdrankjes zijn veel te kostbaar... om voor zo'n kinderachtig kleuterspelletje gebruikt te worden.
1: Maar ik kan er mijn laarzen mee terugverdienen.
6: Als hij zijn laarzen terug heeft, kan hij Klein Duimpje voor me vangen en in mijn hokje stoppen. Dat is een goede ruil. Goed, maar denk eraan. Het is sterk spul, dus niet meer dan 2 druppels drinken.
1: Ja, dat is goed. Ik ga lekker winnen.
0: Die middag stond iedereen klaar voor de grote verstopwedstrijd.
2: Goed, als we bij 100 zijn, dan gaan we je zoeken.
1: Ja.
7: 1, 2, 3, 4.
1: Oei, ze zijn al bijna bij de 100. Snel onzichtbaar worden. Wat zei die hek nu? Niet meer dan 2 druppels. Nou ja, als 2 druppels werkt, dan zal een heel flesje nog beter zijn, zeker?
0: De reus was eigenwijs en dronk het hele flesje leeg. Maar het drankje werkte perfect. Klein Duimpje, Benjamin en Roodkapje konden de reus niet zien. En hem dus ook niet vinden.
5: Zien jullie hem?
2: Nee. Hij zit zelfs niet achter het kasteel.
1: Die wurmen kunnen me echt niet zien. Ik ga winnen.
4: Volgens mij vinden we hem nooit.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Kom maar tevoorschijn, reus.
5: Ja, je hebt gewonnen.
1: Hier ben ik.
2: Waar ben je?
1: Ah, hier natuurlijk.
4: Je hoeft je niet meer te verstoppen.
1: Ah, niet flauw doen, hè? Ik ben er toch? En kom op met die laarzen.
5: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
2: Nee.
1: Hè?
0: Maar zolang de onzichtbaarheidsdrank nog werkte, kon de reus helemaal niet tevoorschijn komen.
1: Maar ik zeg toch dat ik hier sta.
2: Ja, je klinkt wel dichtbij.
4: Maar we vinden het toch niet leuk meer. Je speelt vals.
5: Ja,
4: Laten we wat anders gaan doen.
1: Nee, niet doen.
2: Ja, dat is goed. De reus is zo flauw.
1: Dat is niet waar, hè? Ik heb eerlijk gewonnen.
5: Tikkie, jij bent hem.
1: Hé, niet weggaan. En mijn laarzen dan? Ik ben er echt. Kijk dan. Wacht. Waarom overkomt mij dit nu toch altijd?
0: De reus heeft nog een hele tijd onzichtbaar rondgelopen. Dan had hij maar beter naar de heks moeten luisteren. Zo zie je maar weer dat je altijd goed moet nadenken of een slim plan wel echt zo slim is. Zo wilde de wolf eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hey,
0: Macarena.
1: Hey, radio. Ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.
2: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman, One Man, Zee.

0: Op de Veluwe?
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Hallo, groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar ze

Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio. Cheerio!

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger that.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
8: Aha!
6: Hallo Kids Radio. Met nu de wereld van Studio 100.
9: Hallo Kids Radio.
10: De wereld van Studio 100.
11: Blij dat je er bent.
12: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
13: Lopper de Plop.
12: Ze zijn er allemaal bij.
14: Hallo iedereen.
11: Ja, leuk dat je er bent.
15: Hier vind je alles van K3.
11: Hoe goed is dat?
12: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
11: Joehoe!
12: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
11: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
16: Dat is de magie van Studio 100.
13: Wow.
17: Hallo Kids Radio.
18: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
14: Schip ahoy piraatjes.
12: Oké, daar gaan we.
17: De wereld van Studio 100.
19: Party, party.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
1: Neem je stem op en laat je horen.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: ben er duizelig van.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
3: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo, we zien we Marissa en Sara.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids

0: Vliegersvlug.
1: Vliegersvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: De Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenveeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken.
2: Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
3: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
4: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen en te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
5: Oei, oei. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak.
6: Och, kom, ga terug.
5: Sst, wak.
1: Stil. En bij mij blijven.
7: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
8: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
7: Mam, kijk, ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, goed zo. Ik kan ook haast niet stilzitten. Kwak, kwak. Kijk nu, nu dansen we allemaal mooi tegelijk. Kwak.
8: Wauw, dit is je kwak.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
9: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is? De zon wacht niet op ons.
10: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
9: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten, met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
9: Oh, we kunnen toch nog wel even dansen?
7: Ah, nog een ipfie, ipfie, ipfie langer.
1: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door.
7: Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
1: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De feeën waren nog duizendmaal mooier.
7: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenfeeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenfeeën. En de heks?
7: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht. En bij volle maan kan ik genieten van jullie paraat.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hallo.
0: Dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Jongens, meisjes. Vrolijk.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Buitenweg.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht, dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel stil, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen, wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen,
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Is het al groen?

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteer wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman van...

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver.

0: weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja,
1: wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
3: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, ja, meisjes.
4: Kids Radio. Ik luister het bijna elke dag. Superleuk is deze radio.
5: Hey, witch doctor. Give us the magic words.
6: You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait af.